0: still find my
1: Kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerende wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Beter alternatief.
3: Yeah!
2: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

nog dezelfde lijkt. Maar het is alsof ze dier naar die donker kijkt. Zeg mij, baby, ik trap een bloedspoor dat die voor ons achterdeur.

was vol bloed, het haar vastgedrukt. En nog asem in haar lijf gesoek. En hij strooi haar as in een vloed rivier. Laat haar spoel tot op stranden ver van hier. Zodat haar ziel kan wonen in een zandkasteel. En die kinders hield uit rondom haar kasteel. En hij laat wille rozen weer zijn geraamtes rank. En blom in die vroeg ochtendmas. Zodat vlinders vluchtig zijn plek vond op die plekken waar hij stukkend is.

0: Wel, laat niemand sê, ons het nie alles een rechtvaardige kans nie. So, nou het jy dit, concertweergabe van een liedjie vanochtend, dit was Michael Bolton.
1: Kijk, daar is een voorbeeld van mense wat een bykie te lang vasthou aan iets, en dis hy aan lang haare.
0: Ja. Goed wees, en daar was daar een bietse haare kort. Hier is jou bonus ene vir vandag. Post Malone en Blake Shelton.

0: Lekker man, die muziek van Maywood hier op Bok Radio en Late at Night. Ons eie omroepers is op die pad en hulle luister na ons. Goeiemorgen, Monique.
1: Hi Wimpie, hi Marisa, net van een verkeersupdate van my kant af op die R300, net voor jy die N1se afrit van Kaapstadse kant toe, is daar een stilstaande voertuig in die rechterkantse geelstreep, en dit is een swart voertuig, so jy besoek nogal, sy is nie so baie duidelik waar staan nie, so wees maar net op die uit.

bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: George Ezra daar met Listen to the Man. Nee, dankie sê die gaan, sê ek moet eerst my eie kop een paar keer stamp en dan sal ek vir iemand anders luister. Ek wil jou hiervan vertel, want ek denk dit is briljant. Canada sets world record for largest gathering of people dressed as dinosaurs. Canada set a new world record after the University of Calgary gathered 682 people dressed as dinosaurs during its 60th anniversary celebration. The event, called Rex Jurassic Jamboree, brought together students, staff, alumni and community members in full dinosaur costumes. Name it so you like that. They set a klomp dinosaurs and then a Canada flag, a Canadese flag. It surpassed the previous record of 468 participants set in Florida, earning a new Guinness World Record title. The milestone turned into a large celebration with music, cheering and strong sense of community among attendees. Ek wil so graag dit eendag doen. Ek wil nog van een van die dinosaur suits kry. En ek gaan ergens, gaan ek vir Clive een dag by die school so gaan optel. Jy sien altyd die video's van ma's en pa's wat hulle kinders embarrass by die school, so hulle gaan optel in verskillende kostuums. Ek wil definitief my een van hierdie dinosaur kostuums kry en ek wil hom gaan optel een dag by die school met hierdie kostuum. Of ek wil net in die pad afloop daarmee. Ek weet nie hoekom dit vir my so snaaks is nie, maar dit is my verskrikkelijk snaaks. Ek moet vir my so iets kry.
1: Oh yeah!
2: Come on!
3: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio. Ook op Bok TV.

0: sielen hoe op my broek en ek saai vir jou gebede in die voetspoor van een boel.
1: Ons het vir jou vrou een boks gestuur saam met saai, vol seepies en lekker ryk goed. Daar is ook een stringtje perels daar vir haar. Natuurlijk is die balen voer vir jou en ook in die brief my.

0: klaskas, lees tekens, bokrorie, 22 na 2. Dankie vir die inhoor en die inzeker op 074-2099. Penny's vraag vandag. What is the last name of the family depicted in the movie The Sound of Music? Is it Von Plummer? Is it Von Trapp? Is it Von der Berg? Or Von Furstenberg? Ons lurga, wie het ingecheck? Triple H, jou eister aandacht is maandag. Check net in uit Minnesota. Want met die wind kan dit net reen bring. Jou persoonlijke speensien. Over and out. Dankie my persoonlijke speensien. Groete vir allemaal daar in Minnesota. Judy vanuit Belville wat sê, niemand kan daarmee, oh nee, dit is een vroege boodskap, verskoning daarvoor. Antwoord, jy sê die antwoord is B. Dan het ons Susanne wat sê, Von Trapp. Lekker dag vir jou, Susanne. Maak sy gaan draai in Stellenbos.
1: Hi, Andrich, Johan Jurgen Stellenbos, Von Trapp. Ek hoop het gaan goed daar met jou. Die reen het een bykie opgehou hier by ons. Die son skyn eindelijk, dis wonderlik. Mooi dag en weer vir jou. Lekker wees. Mooi blij.
0: Lekker dag vir jou. Ek baie dankie vir die inhoor. Ja, moet nie na die son wat sy kopje uitsteek. Jou fluis nie. Bly maar warm. Bly gezond. En dankie vir die incheck. Lekker middag vir jou verder. Ons het die Von Trapp familie van Surita. Baie dankie Surita, jy het een lekker dag, he. Penny Slinker op Krapper is die antwoord B van Irene. Dankie Irene vir die inloer. Chris van Appington, eerste keer wat ons gesels. Baie welkom op die program. En sê die antwoord is Von Trapp. Lekker dag vir jou verder. Marnel vanuit de Dorens. The Von Trapp family. Sikkie wat sê, ek dink dis B. Von Trapp. Van my persoonlijke speensien na my persoonlijke wat is hy? Burgemeester.
2: Morgen André, persoonlijke burgemeester is heel te maak te laat vandag. Hoop het een lekker dag. Heerlijk muziek, ons luister uit nou vandag af. Groetnis, cheers.
0: Cheers, baie dankie daarvoor. Lekker dag verder. Penny. What's the answer, love?
3: What is the last name of the family depicted in the movie The Sound of Music? Is it A. Von Plummer, B. Von Trapp, C. Von Vanderberg, or is it D. Von Furstenberg? Of course the answer is Von Trapp, tra-la-la-la. Well, there you have it. Welcome to the Triple H Show. Let's go, baby.

0: Dari, Nika Stemfan, Lauryn Hill, The Fugees, Killing Me Softly, Paul Balkan Audio. 25 minuten voor 3, ons het weer de jongste nieuws op pad. Wat volgt nog om 3 uur, baie dankie Albertus voor die plaatselijke nieuws. Staan bij voor jou vrolijke nieuws with the good things guy.
1: Benodig jij een nieuwe voertuig? Wil je jou ou voertuig verkoop? Otto Nantes biedt jou een koopervaring beschikbaar op jouw vingerpunten. Ga naar ottonantes.co.za of schakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuigen, van te kies en te keer. Financiering beschikbaar. Otto Nantes.co.za.
2: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
3: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Buik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Josiah Queen, Like It, Kind of Fun. Met Judas. He's an American Christian contemporary singer-songwriter from Tampa, Florida. And he was a nominee for the New Artist of the Year 2024 GMA Dove Awards. Queen began releasing music at the age of 16 with God Miracles in 2020. His debut album, The Prodigal, was released in May 2024 and reached number one on the Billboard Top Christian Albums chart. The album's title track was nominated for Pop Contemporary Song of the Year 2024 GMA Dove Awards and certified gold by the Recording Industry Association of America. Ek lees hierdie saam met jou, maar dis die eerste keer wat ek van hom hoor. Hopelik nie die laaste keer nie. Hou daarvan. Liedjie se naam is Judas. 15 minute voor 3 is by Bok Radio. Baie dankie aan Cherry. Tygervallei gedryf deur Halfway. Trotse groep van die program.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry begin hier. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfbycherry.co.za.

The Boss, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Vir jou hier op Bok Radio, 10 minute na 3. Goeiemiddag.

0: Hello, for Becky Chill met wel op nummer 7 op 2 plekken van 8. Op 2 plekken van 7 die week, dit is Joe Black met Die Openbaring. Steeds 2 inschrijvings op die top 20. Dan Juanita Duplessis met Ek Sta Nog op nummer 4. Hij is op 2 plekken van 5 hierdie week op nummer 3. Dian Roo met Lang Al Te Laat.
1: Stadig maar zeker die liefde weer. We can do it all over again.
0: Let's go down in 6-7. Hierdie week op nummer 2. Derde achter in volgende week op die nummer 1 positie. Dus Joe Black met Storms. Hier is hij weer op nummer 1.

0: Wilma van Heerden, Cheesy, Maar, ek mis jou, dit is mooi woorde. Glad niks cheesy oor dit nie, mens moet vir mekaar sê, jy weet, ek mis jou. Goeienaand, jy kuier saam met my Brent Wynne, weet, Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM. Weer eens baie dankie aan Azean en Monique, die prachtige Monique. Nou ja toe, lekker koud en nat in die Weskaap. Hoop, jy is lekker, lekker warm vanaand. Vertel vir my gerus, hoe was jou lang naweek gewees? Het was een lekker lang naweek. Gepraat van, hoe was jou lang naweek? Het een vinnige stem boodskap ingekom wat ek baie graag wil speel. En kom ons luister gauw hier.
1: Het so pak so ma! Ek hoop het gaan goed. Hoe was jou naweek? Want jy was ons al die vrijdag aan weer by garage party. Ek moes weer gekarwees.
0: Nou ja toe, baie dankie Jaycee, goeie naand aan jou ook. Ja nee, ek was so bykie weg gewees, baie dankie aan Etienne, wat vir my ingestaan het vrijdag, so ek was een bykie in hot tub gewees, en toe bederf hulle vir my met een gratis rugmassering, so ja. Maar ek sê jou nie, dit maak jou lekker, lekker moeg. Maar niet om in die nieuwe maand, nieuwe dag, nieuwe week. Ja, vertel my gerus, hoe was jou lang naweek gewees? 4 Mei is wereld, wereldwijd vooral bekend as Star Wars dag. May the Force be with you. Nou, ek wil my eie bijvoeg om te sê, mag net guns en goedheid saam met jou wees. Tot en met die rest van hierdie mooie prachtige 2026. Vanavond gesels ek met burgemeester komitee lid vir stedelike mobiliteit, raadsheer Rob Quantas. Ons gesels bykie later met hom oor spooraventeling. Ken jy Suid-Afrika speeliekie bykie later en dan nog vele, vele meer. Soos altyd lekker muziek gelaai, net hier vir jou, Juanita Duplessis, Liewe Jinne, Fine Young Cannibals. En dan skop ons nou bykie af met Corneille, Lou, Maak of Breek. Vrij.

Corneil Lou met Maak of Breek net hier op Bok Radio, Bok TV. Een lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. Baie dankie en goeie naand aan jou koorts. Ek sien net een lekker sterk sop en vark poikie. Daar beet my vriend. Ach, dit lyk heerlik.

Roan de Twight met Mag ek jou laaste wees. Joe Black op pad met die brug. Een bykie vroeger het ons een prachtige liekie gespeel van Bryan Adams. Nou het baie luisteraars boodskappe gesteer soos June, Rudy, Johan en hierdie enekie van JP. Goeienaand, Brent, my niggie was by Bryan Adams' concert hier in Grand West en sy sê dit was amazing. Een bykie later speel ons Ken jy Suid-Afrika speeliekie.

0: Chris Isaak, Living for Your Lover, Bok Radio, Bok TV, maandag die 4de Mei. Goeienaand, ek hoop jy is lekker warm vanavond, drink een lekker, geniet een lekker kopje thee, of dalk een lekker kopje koffie. Ek kuier saam met my Brent Dwayne de Wet, tot en met so 10 voor 10. Ja, en vandag ook wereldwijd, ons het dit gesê in die eerste uur, May the Force be with you. Dit is Star Wars dag vandag wereldwijd. Ek weet nie, ek was nog nooit rarige groot Star Wars fan, ek is nie, wat denk jy? Was jy gewees? As het nou kom by wetenskaplike flicks, sci-fi, ek het twee van hulle, dit is Independence Day van Will Smith en Interstellar. Wat weet my gerus, as jy een groot Star Wars fan? Tweede uur, ons speel Ken Jy Suid-Afrika speeliekie, 15 minute oor 8, 3 lekker vraag, en een bykie later kyk ons wat trend op die sociale platforms. Baie lekker muziek gelaai, net vir jou Willem Botha as op pad, en ons kop nou een bykie af met Die Broers.
1: Sê my

0: Nou ja, toe, ons het jou maandag aan speletjie gespeel. Dit was een moeilike een vanavond geweest. Baie mense het vastgeval by vraag nommer 3. Nee, wees jy, dit was maar een moeilike een.
1: Yes, Brent, dis die Rainbow Nation. Zuid-Afrika is dan bekend die Rainbow Nation. Dan ons het 12 amptelike landstale, want Bruil is ook een. En dan Pat Lambie, wat vir die Sharks gespeel het vir jaar op vandag.
0: Daar sê, baie dankie Wessie, dit was ongelukkig die korrekte antwoord nommer 3 was gewees, van dit was, hy het stut gespeel, en dit is Trevor Neakani, wat een bekende Springbok stut en haie rugby speler, vier sy verjaarsdag vandag. Die wenner vanavond, niemand anders as JP van die Parel. JP, wen, wat wen hy vanavond? Een lekker bottel rooi wijn, en een wit wijn, en een wijnproe wat hy vanavond kan kom kry hier by die atelier. Baie dankie allemaal wat lekker saam gespeel het, dit was een moeilike enekie. Een bykie later het ons nog so'n speelekie vandag in geskiedenis. Ons gaan voor en toe met nog lekker muziek, hier is Leah Girls Night. MUZIEK

Leo met Girls Night, net hier op Bok Radio, Bok TV. Een bykie vroeger het ons gespeel, ken jy Suid-Afrika speelietjie? Maar drie antwoorde, Suid-Afrika staan bekend natuurlijk as die reënboognasie. Hoeveel tale het Suid-Afrika? Baie mense het een bykie gesukkel ook hier, ons het nie meer 11 nie, ons het 12 natuurlijk nou, gebarentaal, sign language het bygekom. Nummer 3, die bekende Springbokstad en haie rugby speler wat sy verjaarsdag vier vandag Trevor Nyakani.

0: wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou? En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staat maak. Besoek enige van ons vier takke of op floringsolutions.co.za.
1: Weskaap en wêreldwyd op radio.co.za. Net vir jou.
2: Goeienaand, ek vertrou jou lekker maandag is een baie lekker een sover, dit is koud en nat daar buiten, so drink maar lekker kopie koffie namens my en ook dalk misschien een kopie thee, of dalk so lekker glasie rooi wijn. Ons kyk gauw vinnig wat trend op die sociale platforms, die heel eerste storieke hier, Suid-Afrikaners, woensdag is dit weer brandstof pompe skok. Ja nee, waarheen gaan ons, hoe duur word die wereld? Een mens moet maar nou twee keer dink om iewers te bestuur. Hoekom het ek so gevoel, nee? Hoekom het ek so gevoel dat paardry tot by jou bestemming gaan dalk miskien geïmplementeer word? Ek weet nie, ek dink dit sal nogals cool wees. Nummer 2 Gauteng maak ook gereed vir 'n beduidende koue front wat na verwagting later van dies week sal 'n tref. Ja, dit gaan baie koud word hier van Woensdag, Johannesburg en Pretoria. En dan een storiekie nummer 3, om saam met jou te werk, is altyd een solide ja. Dit is die woorde van die baie bekende David Guetta, wat vir Black Coffee gesê het, ek dink, hier die twee is bezig met een splinter nieuwe liekie. Twee van die wereldse beste plate jochies DJ's. En dan die laaste eniekie hier, wat trend, dit is natuurlijk Suid-Afrika's onder 20, het die onder 20 rugby kampioenskap titel met een wedstrijd oor gewen. Nadat hulle Australië met 56-17 by die Nelson Mandela Stadion in Kaibega geklop het. Ja nee, die oukies doen fantasties, hulle doen baie, baie goed. Ons gaan voor het toe nog lekker muziek, wij sê, it's gonna rain.

kan nie stil bly. Dit maak nie saak waar ons gaan, ons sal moet deel word van ons mense en ons bestaan en nie net leeuwwoorde.

Willy Wally, rondom Tali, dit is Cherie, net hier op Bok Radio, Bok TV, 25 minute oor 9, jou woord van bemoediging op pad en nog baie lekker muziek, Jelly Roll, Get By, Wouter van Defender is ook op pad en Bartu, Vlam in die Wind.

kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerende wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

mors. En ek drink en ek dink aan die soeter wijn teen die groter dors. Met een koude hart tot die morgen drink ek teen die vuur in my kop.

plek die huis. Want ek ken gevaar, maar ek trap onklaar. En ek wens, ek was al thuis. En ek wens, ek was al thuis.

nog nooit gedacht. Waar drie rotsen staan die een cirkel maken, heet ik lang, blij leer die nacht. Heet ik lang, blij leer.